42. Rongoite ia rere i wa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, i rio o te Aotearoa 4.

42. Whakaroa i te ia rere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa 4.